0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11:00 gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
5: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
4: De brand heeft ruim 7:00 gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
6: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
4: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
11: Lekker Thuis.
0: Met
11: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: Vleugel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
3: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
2: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
4: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
2: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met de argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact?
9: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
10: Antwerk.
0: Met
10: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
4: Ziet er goed uit.
5: Dank je. Wil je wat van me drinken?
4: We hebben een biertje. Wat zou je van zeggen als wij zich gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Wat zou je dan met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Maar heb je toch niks.
3: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
6: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
3: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Klaar voor maximale impact?
11: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: mijn gezicht.
1: Van vlees en bloed, druppel in de oceaan.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Vlaanderen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACE&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: OMT.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: R&D On Air.
4: Ik

0: Gelderland.
1: Ja, een hele goede middag. Welkom. En ja, Dirk zat nog in de bumper, maar het is Dirk wordt vandaag waargenomen door Deska. Applaus.
2: Ja, dankjewel.
1: Hallo.
2: Ik voel me zo hartelijk welkom hier altijd.
1: Ja, geweldig. Nou, geweldig dat je er bent. Een hele tijd geleden ook weer. Mm. Ja, je bent in de plaats van Dirk vandaag. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed. Ik vind het jammer dat Dirk er niet is, maar niet te jammer natuurlijk.
1: Nee, want anders zat jij hier niet,
2: ja,
1: natuurlijk. Hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Ja,
2: vandaag gelukkig niet te warm. Daar ben ik wel een beetje klaar mee.
1: Ja.
2: Maar ja, lekker druk bezig weer met allemaal creatieve dingen. En nou ja, kan ik weer zien hoe het bij jou gaat.
1: Ja, want hoe, even in het kort, je bent hier zelf een keer te gast geweest. Even voor de mensen die het niet weten, wat doe je? Je streamt.
2: Ja, ik ben een fulltime Twitch streamer.
1: Ja.
2: En dat betekent eigenlijk dat ik mijn computer aanzet. En dat mensen dan mee kunnen kijken wat er op mijn scherm gebeurt. En dan staat er ook een camera bij en een microfoon staat aan.
1: Ja.
2: Dus ik kan met ze praten. En dan is het eigenlijk alsof je zondag met Lubach aan het kijken bent.
1: Oh,
2: maar
1: ja?
2: Je kunt ook chatberichtjes sturen en Lubach kan er dan op reageren.
1: Oh, wat leuk. Het is een onderonsje.
2: Ja,
1: op Twitch.
2: Ja.
1: Dat is het eigenlijk. En hoe kunnen we je bereiken? Ik maak even een notitie. Ik schrijf even mee.
2: Oh, dat is op twitch.tv. En dan een / Deska. En dan een _ gaming.
1: Nog een keer. Ik kan het niet volgen.
2: Twitch.tv / Deska _ gaming.
1: Dankjewel.
3: Vrijdag. Als het weekend begint.
1: Ja, wat dan? Jason is in de keuken. Met? Bitterballen, ja, met mayo. Lekker ordinair. Heerlijk hoor. Ja, wat wil jij dan?
2: Mosterd.
1: Herstel.
3: Zin in alle leuke dingen, zin om alles mee te zingen. Vrijdag is vrij en we gaan maar door, daar is vrijdag.
4: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Mag ik even contact met de keuken? Hallo? Hallo? Oh, de magnetron is klaar. Ja, het is genoteerd. Nou, bedankt. Ja, we zijn er weer. Erwin Dionair XL, zoals ja, iedere eerste vrijdag van de maand inderdaad. Met een heleboel leuks. We hebben straks ook weer de Doldwaze prijzenquiz. Deska als sidekick vandaag. En een hele bijzondere studiogast. Die we zometeen ja, toch wel echt gaan introduceren. Want dat vind ik wel weer leuk. Ja.
2: Mm,
1: ben je benieuwd, Deska?
2: Ja, ik heb natuurlijk van tevoren al even zitten kletsen.
1: Ja.
2: Dit wordt volgens mij weer een hele leuke uitzending. Je kiest ze wel altijd echt goed uit, vind ik.
1: Ja, leuk hè?
2: Ja.
1: Het is enig. Het regenbooggehalte voel ik stijgen.
2: Zeker.
1: En daar word ik altijd heel vrolijk van. We gaan beginnen met muziek eerst. New Religion, daarmee steken we van wal. Bibi Rexha en Faithless bij Dit is Helmond Radio.

0: New Religion, Fateless Bibi Rexha. Een heerlijke plaat. Ik hou hiervan, Deska. Wat jij?
1: Ja, ik vind het wel lekker. We zaten allemaal een beetje mee te bewegen. Hè?
0: Ja, fantastisch. Oh, geweldig. Ja, Deska in de vlog. Ook, ja, we zijn weer aan het vloggen natuurlijk. Iedere maand maken we ook een backstage vlogje van deze radioshow natuurlijk. Mm-hmm. Wat later weer terug te zien is op youtube.com/R&D Crew. Dat is R&D Crew on YouTube. Jij kan dat heel, heel goed doen. Zeg eens.
1: R&D Crew on YouTube.
0: Ja, geweldig. Oh ja, Deska. Goed, ik ben eigenlijk wel toe aan onze... ik zie eerst een mededeling staan, zie ik.
1: Mm-hmm.
0: Wacht even. Ja, binnen? Oh nee, ik dacht dat er iemand uit de keuken kwam. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen. Wat zei je?
1: Beter dan uit de kast.
0: Wie komt er uit de kast? Iemand?
1: Nee, uit de keuken.
0: Oh, uit de keuken?
1: Ja.
0: Ja, ja. Uit de keukenkast. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen. Het is allemaal welkom. @ditishelmond.nl natuurlijk. @ronddonair @ditishelmond.nl. DM'tje via Facebook of Instagram. Ook welkom. @ronddcrew. Dat is @rndcrew of @ditishelmond natuurlijk. Dat geldt natuurlijk voor Instagram, Facebook, TikTok tegenwoordig ook. @ronddcrew. WhatsAppen met de studio. Ja, hoe modern zijn we? Vind je het fantastisch?
1: Ik vind het geweldig.
0: 0492-553-387. Dat is 0492-553-387. Dus dat is het WhatsApp-nummer om live verbinding te maken met de studio. Misschien schiet je zo meteen wel een vraag te binnen voor onze studiogast. Mm. Zal ik hem gaan introduceren? Het is een hij. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben helemaal klaar.
0: Ik wil wel trouwens... Ja, precies. Tromgeroffel. Ik ben even aan het zoeken. Ik wil een achtergrondmuziekje, oftewel een muzikale omlijsting.
1: Nou, anders doe ik wel even...
0: Oh, daar is het al.
1: Ach, gelukkig.
0: Het is geweldig.
1: Dat is beter.
0: Ja, dat is beter, hè. Goed, daar gaan we. De in zomeren woonachtige Helmonder schitterde afgelopen juni op de mainstage van Eindhoven Pride als drag queen, timmert aan de weg als TikToker en acteerde in de Willem van Oranje The Musical. Daarnaast dook hij ook op als figurant in de nieuwe videoclip van Helmonder, R&D. Wie is dat?
1: Wauw.
0: Wat hij nog meer in zijn mars heeft, dat gaan we horen van de one and only Noah Lintermans. Ja!
2: Hallo.
0: Fantastisch. Noah, welkom.
2: Hallo, dankjewel.
0: Welkom live op de radio en in de R&D-vlog natuurlijk.
2: Zeker.
0: Hey, vertel allereerst, hoe is het met je?
2: Met mij eigenlijk wel prima. Druk.
0: Ja, want jij doet heel veel. Ik heb het al een beetje opgezond. Een creatieve duizendpoot, daar zijn we dol op.
2: Zeker.
0: Je doet echt heel veel. Je treedt ook op als drag.
2: Klopt, ja.
0: Onder welke naam doe je dat?
2: Miss Sasha Viola.
0: Miss Sasha Viola.
2: Jazeker.
0: Hoe kom je bij die naam?
2: Dat heeft een hele leuke achtergrond.
0: Oh, wat leuk. Daar zijn we benieuwd naar.
2: Sasha komt... ik begon eerst als Miss Sasha. Ja. Toen ik eenmaal klaar was om online te komen en om geboekt te worden, begon het als Miss Sasha.
0: Ja.
2: Sasha komt eigenlijk vanwege mijn drag karakter, wat erg hoerig en sloerig is.
0: Hoerig en sloerig, ja.
2: Ja. Ik kan er weinig aan doen, lieverd. Het is nogal een karaktertje, En... Het was een hele gedachte erachter, als je naar Amsterdam zou gaan, naar de rode raampjes aan de rechterkant, kamertje 3, mevrouw Sasha, Zo'n naam was het origine,
0: Ja.
2: En omdat ik ook erg van de musical ben en ik eigenlijk heel graag een achternaam wilde, de nieuwe musical uit Broadway en die nu naar West End komt, Death Becomes Her, een musical waar Viola van Horn in zit, die het magische drankje heeft, voor eeuwige leven. Die is echt alles behalve subtiel, komt elke keer met een entrance binnen. Enorm groot. Elke keer komt geen één keer gewoon binnenlopen. En ik dacht, dat is dramatisch. Dat klinkt als ik.
0: Yeah.
2: Omdat ze Viola van Horn heet, ben ik op Sasha Viola uiteindelijk uitgekomen.
0: En dat karakter is wat classier?
2: Nee.
0: Oh!
1: Je hebt denk ik niet de musical gezien.
0: Huh?
2: Klein beetje.
0: Wat zeg je, Deska?
1: Je hebt denk ik niet de musical gezien. Die is bijna camp. Het is zo mooi.
2: Het is heel dramatisch. Het is heel... lekker voor de homo's,
1: Ja,
2: ja, heel geweldig. Dramatisch, heel groot, heel, heel extra.
0: Ja, we dikken het regenboog-imago even aan dan.
2: Ja, precies.
0: Hey, vrij recent, wat vond je van World Pride?
2: Ik heb enorm genoten.
0: Jij was daar,
2: echt
0: hè?
2: Echt superleuk.
0: Ja.
2: Ik heb bij Crash Stage gestaan. Ik heb niet op de, main stage gestaan. Ik ben bij de bootsparade geweest. Ik heb een after gehad. Ik ben overal, heb ik weer wat ervaren. En het is magisch geweest. Het is enorm druk ook geweest. Echt heel druk.
0: Ja.
2: Maar het is zo mooi om te zien hoeveel internationale gasten er dan allemaal naar Amsterdam komen. En hoeveel saamhorigheid er is.
0: En je had, ja, dat is heel mooi natuurlijk, dat dat ook gewoon doorgaat. Je had niet zoiets van, oeh, ik denk even twee keer na voor ik ga, gezien het incident in Berlijn. Maar we moeten ons aan de andere kant ook niet door het veld laten slaan natuurlijk.
2: We gaan ons er zeker niet door tegen laten houden. Ja. En dit is juist dan een moment om te laten zien dat we krachtiger in staan. Ik heb het wel in mijn achterhoofd gehouden en ik ben er wel heel bewust mee bezig geweest. En ik vind het natuurlijk afschuwelijk wat er in Berlijn is gebeurd, want dat hoort gewoon niet. En dit geeft gewoon weer aan waarom Pride nodig is.
0: Ja.
2: Maar ik heb vooral ook gewoon genoten van Pride Amsterdam met dat wel natuurlijk in mijn achterhoofd.
0: Ja, dat is, dat is heel belangrijk. En dat is heel mooi gezegd inderdaad ook. Ja. Deska, wat heb jij zelf met Pride en World Pride? Want dat was dus nu in Amsterdam natuurlijk, mm-hmm. hè? Ben je daar wel eens geweest, ook bij Pride Amsterdam?
1: Ik ben er wel eens geweest, maar dat is inmiddels weer een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: Toen was ik echt nog baby B.
0: Ja, baby B.
1: Ja, en ja, dat is echt tijd geleden. Ik heb wel gestreamd, we hebben er wel bij stilgestaan natuurlijk, maar ik ben er dit jaar zelf niet heen geweest.
2: Zonde.
1: Maar ja, ik heb wel alle foto's gezien en zo via het scherm toch nog genoten. Maar ik weet wel dat de sfeer er altijd heel erg goed erin zit. Ik vind het wel jammer. Misschien volgend jaar weer.
2: Krijg je dan niet een klein beetje FOMO van dan?
1: Oh, zo erg FOMO.
2: Ja, je hebt echt wel gemist, hoor. Het
1: ja,
2: is echt,
1: ik weet
2: het. Het is zo tof geweest.
1: Ja, de volgende keer moet ik weer gewoon mee.
2: Zeker.
0: En Madonna was er.
2: Ja, maar die heb
0: maar die
2: ik
0: was,
2: niet gezien.
0: Die was dus niet, want iedereen dacht, ze komt op een groot mainstage, op de Dam of zo. Of ze vaart mee op een boot. Want ze was natuurlijk ook... Er gingen geruchten, dat miste een boot, 79 geloof ik. En daar zou ze opstaan, maar daar stond ze niet op. Maar ze was dus gewoon in AFAS Live. Of AFAS, ja, AFAS Live. En daar moest je een kaartje voor kopen gewoon.
2: Oh, tuurlijk. Ja. Ja, want waarom zouden we ervoor, waarom zouden we er gratis krijgen natuurlijk weer voor betalen? Hè? Overal is voor het geld te halen. Hè?
0: Ja, precies. Maar het is natuurlijk wel zo dat... ze kwam natuurlijk echt op het laatste moment. En ze kwam ook te laat. Heel classy te laat, zoals altijd natuurlijk.
2: Beetje zoals drag queens.
0: En ze was natuurlijk... ze was daar natuurlijk. Maar van tevoren was het niet zo uitverkocht. Of niet, ging het niet zo goed, de ticketverkoop. En toen werd bekend dat zij kwam. En toen was het ineens in 10 minuten wel uitverkocht. Iets van €100 of zo.
2: Beetje.
1: Ja, ik kan wel begrijpen dat het dan ineens snel gaat. Maar dan gaat het weer om communicatie. Waarom zijn we daar zo slecht in?
0: Ja, precies dat.
1: Ja.
0: Dat is jammer, toch?
1: Mm.
0: Ja. Hey, Noah, wanneer, op welk moment wist je, ik ben anders dan anderen?
2: Daar moet ik even over nadenken.
1: Mooi bruggetje.
2: Hoe dat precies, ja.
0: Ja, slaaf in een brug.
2: Ja, is, nou, slaaf in een brug, je komt met de deur in huis vallen, joh.
0: Ja, want je bent hartstikke jong, 22 pas,
2: klopt,
0: geloof
2: ja.
0: ik.
2: Ja.
0: En, maar je komt op mij heel volwassen over en heel... Met iemand met heel veel levenservaring.
2: Klopt, ja. Ik heb wel ook echt een verleden.
0: Ja.
2: Ook wegens mijn ouders. Ik heb heel erg mezelf opgevoed. Ik ben heel erg sterk geworden, heel onafhankelijk. Dat ik anders dan anderen ben, is nooit anders geweest. Ik ben altijd heel trots op mezelf geweest en sta er heel erg voor om mezelf te kunnen zijn. Dat iedereen zichzelf kan zijn, op welke manier dan ook. Want
0: ja.
2: je kunt jezelf zijn en hebt daar niemand voor nodig en hoeft daar ook niemand mee lastig te vallen in die zin. Je kunt doen en laten wat je wil in je leven zonder dat je daar anderen mee lastig valt. Daar sta ik ook altijd enorm voor. En anders zijn is iedereen niet anders. Hetzelfde als perfect zijn.
0: Ja,
2: iedereen is perfect
0: niet.
2: Op zijn eigen manier.
0: Op zijn eigen manier. Iedereen
2: ja.
0: is mooi op zijn eigen manier.
2: Perfect kun je zien als het bestaat niet. Of iedereen is perfect.
0: Ja, nou heel mooi gezegd.
1: Ja.
0: Straks praten we uiteraard door. We gaan eerst lekker door met muziek. Deska, wat hebben we daar staan?
1: Nou, we hadden het er net al even over. We hebben het gehad over Madonna. En nu komt My Sins Are My Savior.
0: Oh, met Stromae, dat is van het nieuwe album. Geweldige plaat. In Erwin Dionair XL.

break me, but I will not give in. My sins are my savior.

0: Housewife van onze Ryan. Ryan Sounds natuurlijk.
1: Ja, die blijft leuk natuurlijk, Ryan.
0: Ja, dat brengt ons bij... Ja, release nieuws. Want Ryan Sounds heeft vandaag zijn nieuwe plaat uitgebracht. Needy heet hij. En vanaf volgende week kun je hem ook horen hier bij Aaron Dion Air. Uiteraard, Needy. Is de allernieuwste, is echt vers van de pers.
1: Ja, die is ook lekker bezig, zeg Ryan.
0: Ja, heel erg leuk. Want over Ryan gesproken, hij zal ook optreden tijdens Dit is Helmond Live. En dat vindt plaats op 18 november. Dan hebben we natuurlijk ons eigen evenement. Dit is Helmond Live is nieuw, is in de cacaofabriek. En daar treden dan diverse artiesten op. En het is een radioprogramma wat dan opgenomen wordt op locatie in de cacaofabriek. En vervolgens uitgezonden op de radio. Dus mensen kunnen het bijwonen daar en aanschouwen, zien. Maar daarna ook terugluisteren op de radio.
1: Ja, het is een radioprogramma, maar eigenlijk is het ook gewoon een feestje.
0: Het is ook een feestje. Ryan Sound samen met Thiago da Silva, Diede van den Heuvel, Sylvia Samson, Sam Jansen. En er volgen binnenkort nog meer namen. Meer info en tickets daarvoor, cacaofabriek.nl/agenda. Dus cacaofabriek.nl/agenda. 18 november. Het klinkt nog heel ver weg, maar het is zover. Voor we er erg in hebben natuurlijk. Om 19:30 s'avonds in de popzaal van de cacaofabriek. Dat is, betekent een nieuw onderwerp. La La Lekker. Dat is de nieuwe single van La Belinda. Ze teast al op haar Instagram. La Belinda was vorig jaar ook bij mijn jubileumavond natuurlijk. Evengoed Deska. He, jij was er ook bij. La Belinda, ook drag natuurlijk, presenteert op 15 augustus. Dus dat duurt nog ruim een weekje. Volgende week zaterdag haar nieuwe single La La Lekker. En er wordt al een teaser gegeven op haar Instagram. En dat heb ik dan weer gedeeld. Bedankt. Vind je het een leuke pingel?
1: Ja, is...
0: Dus dat. Ja. Even kijken. Nou, straks meer muziek inderdaad. We hebben natuurlijk hier in de studio, daar zijn we bijzonder trots op en heel erg blij mee, Noah Lintermans. Ik zei het net straks al. De muzikale duizendpoot. Maar
2: creatieve duizendpoot.
0: Creatieve duizendpoot. Wat zei ik?
2: Muzikale duizendpoot. Ook daar ben ik hoor. Daar val ik ook onder. Maar creatief is dan nog breder. Hè?
0: Is nog breder, inderdaad. Ik maak even een notitie. Ik schrijf even met je mee. Ik ga mijn mond houden. Ik geef Deska even het woord. Want Deska had ook een aantal vragen die ik zie branden op je lippen.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ja, ik zit natuurlijk heel veel met social media. Maar ik zag dat je ook een TikTok hebt.
2: Zeker.
1: Je doet heel veel dingen. We hebben hier een lijstje staan. TikTok. Je zit in een musical. Je doet drag. Je zit in een hele coole muziekvideo ook, heb ik gehoord.
0: Van ene Aaron D. uit Helmond.
2: Ja, wie is dat dan?
0: Maar ik hou even mijn mond. Ja.
1: Ja. Ja, gaat goed, hè? Mond houden.
2: Nee, je mag altijd...
0: Ook dacht de plaat heeft al bijna 10.000 streams. Dankjewel. Maar het gaat nu even niet over mij.
1: Maar in het kort, wat doe je allemaal?
2: Ik noem mezelf altijd allround entertainer. Dus daar valt onder musical performer, danser, zanger. Ook drag natuurlijk. Regelmatig op boekingen. Ik doe ook parades, sprookjesboekingen, kinderfeestjes. Het is echt zo gek, kun je het niet bedenken. En ik doe
1: feestjes
2: het.
1: En partijen zelfs.
2: Zeker, zeker.
1: Want je doet ook mee met een musical, Willem van Oranje. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Heb ik inderdaad aan meegedaan. Die is ondertussen met zomerstop. Ik ben daar in mei iets eerder gestopt. Vanwege gewoon drukte. In die zin heb ik gewoon auditie gedaan voor Figuratie. En is echt een heel tof avontuur geweest. Want het is, dan maak je ook de hele bouw van het theater mee. De hele kick-off. Een compleet nieuw... nieuw opgezette musical. Dus alle repetities en de montage is enorm vet om mee te maken. Wanneer de techniek allemaal erin komt, is echt heel tof. Heeft bijna een half jaar geduurd, zeg maar. En vanaf januari speelt hij. En ik heb er inderdaad in gespeeld. Ik had een van de meest actieve rollen, dus daar was ik wel heel trots op.
1: Oh, dat is wel echt heel tof. Maar ik ben dan wel heel benieuwd. Want je doet heel veel dingen bijvoorbeeld met drag. En ook iets meer richting de fetish. En dan doe je ook dingen als musicals. En heel veel mensen, waar ik ook als cosplayer mee heb gesproken, die zeggen, ja, ik zou het heel tof vinden om dat te doen. Maar ja, het is toch wel heel publiek. En ik vind het zo spannend. Want ja, wat als mensen daar een oordeel over hebben. Hoe is dat voor jou gegaan? Hoe ben je tot die keuze gekomen om toch en dingen als... ja, musicals te doen en heel publiek toch jezelf te kunnen tonen.
2: Ik snap heel goed dat mensen dat spannend vinden. Het is ook allemaal heel publiek. Het is allemaal erg belangrijk om daar rekening mee te houden. Maar het is belangrijk om daarbij te zeggen dat het allemaal een deel van mezelf is. Het is allemaal een deel van mezelf uiten. Ik zit ook in de pub scene, in de Fetch & Kink scene, vanwege dat ik daar even jong kan zijn. omdat ik daar bij mijn ouders nooit kon zijn, omdat ik heel geforceerd volwassen ben geworden. De drag scene is heel erg mijn vrouwelijkheid kunnen uiten, zeg maar, die ik vanaf kleins af aan al voel, want ik liep vroeger al in kleine jurkjes en alles. Daar hadden mijn zussen hadden dat maar één dag en dan had ik ze al op mijn kamer. Het is allemaal een deel van mezelf uiten. Ik ga ook in volledige make-up of in deels drag, zeg maar, in de trein. Daar krijg ik ook wel eens reacties op van mensen. Durf je dat? Vind je dat niet spannend? Maar als we dat allemaal niet meer doen, omdat er mogelijk iets gebeurt, kunnen we beter per direct onder een steen gaan liggen. Ja. Het is belangrijk om je eigen ding te blijven doen en elkaar in de waarde te laten en jezelf en anderen te respecteren. En zolang je dat doet en je eigen ding blijft doen, dan is alles mogelijk. Op mijn Instagram staat alles inderdaad publiek. Omdat het allemaal mij is. En ik ben er erg trots op. Ik ben trots op wie ik ben en wie ik ben geworden en wie ik mezelf heb ontwikkeld. Dus daarom is het voor mij belangrijk dat ik dat ook kan uitdragen.
1: Dat is een hele mooie boodschap.
0: Dankjewel. Ja, ik sluit me daarbij aan, want ik had hetzelfde. Ik dacht altijd van, hoe kan ik nou het Mr. Sportswear gebeuren, waar ik 2 jaar geleden aan mee heb gedaan, in die verkiezing, nou linken aan muziek. Ik dacht altijd van, nou, mensen hebben daar misschien een mening over. En toen op een gegeven moment werd mij ook verteld door die organisatie, het hoeft elkaar niet te bijten. Het ligt er precies aan hoe je het brengt en in welke dosis je bepaalde zaken naar buiten brengt. En dat, ik heb geleerd dat het dus elkaar niet hoeft te bijten. Zeker. En dat het juist ondersteunend kan werken.
2: Ja, zeker. Het is belangrijk om jezelf te kunnen uiten en jezelf te kunnen zijn. En als je acceptatie vindt bij jezelf en acceptatie vindt bij alles wat je doet en er trots op bent. Ik ga ook in volledig leer ga ik in de trein, ook in volledige make-up in de trein. Ik kan de ene dag kan ik in volledig leer in de trein zitten, de volgende dag in volledige make-up. En dan een dag weer met een puphoed op, zeg maar. Ik kan echt alle kanten op.
0: Heb je ooit nare reacties gehad daarop?
2: Daar valt in principe wel mee. En ik maak daar ook hele korte metten mee. Ik heb meteen de NS-centrale en de telefoon. Wat in principe een heel veilig gevoel geeft. Maar zolang je er zelf goed mee omgaat en kunt uitleggen aan mensen van, hey, ik doe niks. Ik doe mijn eigen ding. Ik krijg ook heel veel bijvoorbeeld in drag positieve reacties. Ik krijg ook wel eens vragen waarom ik in volledig leer sta. Zolang je dat respectvol naar elkaar uitlegt en elkaar durft te vragen zonder daar naar op te reageren, dan kunnen we ook met z'n allen door. Want in principe hoef je alleen maar met jezelf te bemoeien.
0: En ik denk ook dat jij iemand bent die alles goed kan verwoorden.
2: Zeker.
0: Zoals nu.
2: Ja, zeker.
1: Ik ben niet zo intimiderend.
2: Nee.
0: Goed onderbouwend. Ja,
1: dan denk je van, als ik daarmee ga praten, dan weet ik niet hoe ze reageren. Maar je ziet er ook heel vriendelijk uit. Ik denk dat je een mooie educatiepunt bent eigenlijk voor de mensen.
2: Ja, daarom doe ik ook. Ik ben contestant voor Mr. Ladder. Dit jaar, in 2027. Dat is ook een deel uit kunnen dragen van, hey, we zijn oké, we bijten niet, we doen niks, zeg maar. We zijn er ook om iets uit te dragen. We zijn er ook om een boodschap te geven. En ik heb daar ook heel veel boodschappen in te brengen. En het is belangrijk om gewoon je eigen ding te doen. En ik kan het prima verwoorden. Pride is er ook. Ik heb wel eens op Pride bijvoorbeeld vragen gekregen van mensen die dan zeiden, sorry dat ik zoveel vragen stel en dat ik je een half uur bezig hou. En dan zeg ik, nee, maak je geen zorgen. Dit is juist waar Pride voor is. Ja. Voor elkaar te begrijpen. En voor elkaar er te zijn.
0: Word je gezien als een boegbeeld wel eens door mensen? Jonge gays bijvoorbeeld? Die dan kracht putten uit wat jij zegt.
2: Ja, ik heb van meerdere mensen ook in de Fetish & Kinks scene ondertussen gehoord, te horen gekregen dat ik echt wel een gezicht in de Fetish & Kinks scene ben. Ik ben ook een voorbeeld voor veel drag queens, omdat ik in alle publiek, zeg maar, met mijn make-up op ergens heen ga en een pruikenkapje op, wat er best wel grappig en gek uitziet.
0: Heel veel durven dat niet.
2: Nee. Wat ik dan ook doe, ik ben OV-afhankelijk. En de ene gaat in zijn pak naar zijn werk en ik ga zo naar mijn werk. En als dat mijn hobby is, zoals in volledig leer staan, dan is dat mijn hobby. Het is belangrijk om mijn eigen ding te blijven doen. En ik kan het prima uitleggen en ik kan het prima verwoorden. Maar vraag ernaar. Vraag ernaar. Maak geen conclusies, maak geen aannames. Vraag ernaar.
0: Heel mooi gezegd. We gaan zo doorpraten. Ik vind het heel interessant. We gaan eerst lekker naar queermuziek. Troye Sivan. Vind je dat leuk?
2: Dat vind ik wel leuk, ja.
0: Ja, Rush.

0: Fever Dream, Alex Warren hoorde je inderdaad. En ja, we praten zometeen door. Eerst ben ik heel erg benieuwd, en ik denk jullie ook wel, het weer. Wat houden wij van de zomer? Ja, ja. Maar niet, geen 35 graden,
1: oh,
0: Noah.
1: Oh, jawel. Jawel, heerlijk.
0: Kan je goed
1: doe maar
0: tegen
1: de hitte. Crematie over. Hm? Standje crematie over.
2: Zeg meneer Leer.
1: Ja? Ja?
2: Met,
1: ja.
2: Echt?
1: Gewoon gaan.
2: Oh, joh. Goed.
0: En jij, Deska, wat vind jij?
2: Nou, ik kan wel met een paar graadjes minder. 35 is niet helemaal mijn ding, denk ik.
0: Dus
2: ik
0: nu is het lekker voor jou?
2: Ja, ik
0: het
2: heb
0: is
2: ook
0: nu
2: een trui aan,
0: 25. Oh, jij hebt een trui aan. Heb je het koud?
2: Ik had het vanochtend koud. Ik denk, het is echt een trui aan.
1: Het is koud buiten.
0: 25 graden?
1: Ja, nee, dat is koud. Doe mij maar zeg maar een graadje of 30, 40. Doe mij maar een tropische golf. Heerlijk.
2: Al voelt het nu wel ietsjes kouder omdat we eraan gewend zijn dat het zo heet is. Hè?
1: Dat en klopt. De wind ja. Ook
2: maar
1: nog.
2: Ik zit natuurlijk ook met mijn stream. Er staat de computer aan met de monitor, heel veel lampen. Het wordt ongelooflijk warm op mijn streamkamer. Dus daar moet ik wel echt een airco bij. Dus ik ben een
0: dat
2: beetje
0: is
2: biased.
1: Oh, dat is oh, wel een
0: maar
1: beetje
0: heb je een airco?
1: Luxe,
2: ja, gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig, ja.
2: Een paar jaar geleden niet hoor. Dat was echt vreselijk.
0: Het is nu 25 graden, maar er komt weer verandering in. Want de volgende hittegolf is weer onderweg.
1: Heerlijk.
0: Het is tijd voor het weerbericht volgens mij.
3: Dit is Helmond Weer.
0: Ja, inderdaad. Vandaag een beetje wolken wisselen elkaar af met een zonnetje. Gaat op 25 inderdaad. Maar vanaf morgen dan gaan de temperaturen weer richting de 28 graden. Zon overgoten. Zondag en maandag komt daar weer een schepje bovenop. Gaan we richting de 32 tot 34 graden weer. Dus dat is echt zo van, daar gaan we weer. Dus het wordt weer tropisch warm. Op naar de volgende hittegolf. Dat is het.
2: Oh,
0: hebben jullie geen... Hè? Jullie zijn
1: verbijsterd. Mij dan maar voorin, hoor.
0: Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. Maar ben je ook iemand die dan gaat liggen bakken in de zon? Of dat dan weer niet?
1: Ook soms, maar ik hou me niet tegen om alles te doen wat ik normaal ook doe.
0: Want wat zijn jouw favoriete vakanties? Gewoon zon, zee, strand, niks doen? Of ben jij meer ondernemend? Ga je alles bezichtigen?
1: Strandbedje, cocktail in mijn hand, een keer in mijn vingers knippen. Als ik het nodig heb, zijn mama een nieuwe cocktail te krijgen. En verder doe ik helemaal niks. Heerlijk.
0: Ik zeg muziek. Ik sluit me erbij aan. En jij, Deska, ben jij meer voor de doe-vakanties? Of zeg je van, nou ja, ik doe al zoveel het hele jaar door. Ik wil ook gewoon lekker op strand.
2: Ik doe niet aan vakanties, ben ik laatst achtergekomen. Het is echt al jaren geleden geweest dat ik echt op vakantie ben geweest.
0: Echt?
2: Ja, wij reizen zoveel voor evenementen. Dit jaar ben ik nog in
0: Engeland. Je bent al op reis. Het is al 2-in-1 eigenlijk.
2: Ja, het voelt wel zo. Nou, je gaat natuurlijk naar het vliegveld en dan ga je naar het evenement. En dan doe je weekendje evenement. En dan ga je van hotel naar de venue en dan weer terug naar het vliegveld. Dus het voelt alsof je gaat reizen en overal en nergens op de wereld bent geweest. Ik ben in Egypte geweest, in Abu Dhabi, echt hele toffe dingen gezien. Maar eigenlijk is het gewoon werk. Dus vergeet je even dat je toch niet...
0: Het is 2-in-1.
1: Als dat werk is, dan schrijf mij maar in, zeg maar.
2: Ja, dat dacht ik dus ook.
1: Dat vind ik echt wel vakantie. Zet mij maar in Egypte, hoor. Ik vind het helemaal prima.
0: In een drekjurk.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nou, heerlijk. Zometeen hebben we onze doldwaze prijzenquiz. En de vraag die gaat altijd over de desbetreffende studiogast. Dus hij gaat over Noah. En als je goed hebt opgelet thuis, dan kan je het antwoord weten. Deska gaat hem zo stellen, de vraag. Maar eerst ga ik even vertellen dat we ook nu weer aan het vloggen zijn voor de nieuwe vlog van 1 september. Maar afgelopen 1 augustus is er weer een nieuwe maandvlog online gekomen. En daarin kun je dus terugblikken op de vorige Excel-uitzending. Die is natuurlijk terug te kijken op youtube.com/R&D Crew. Dat is R&D Crew on YouTube voor de vlogs, inderdaad. En, maar ja, we zijn nu gewoon weer nieuw content aan het creëren eigenlijk. Hè?
1: Nou, wat goed.
0: Ja, dus dat. Maar dat gezegd hebbende zijn we toe aan de doldwaze prijzenquiz. En dan voel ik eigenlijk toch wel een pingel opkomen. Vind je dat goed? Wacht even. Is heel spannend dit.
2: Ik denk dat hij komt.
0: Wacht even hoor.
1: Ja, hij komt. Ja?

0: De dwaze prijzenquiz. In welke musical acteerde Noah? Nou, reageren kan via aarondonair@ditishelmond.nl. Een DM'tje via Facebook of Instagram kan natuurlijk ook. @aarondcrew. Reageren kan tot morgenavond om 6 uur. En uit alle goede antwoorden wordt de winnaar geselecteerd. En die wint dus het unieke zomerprijzenpakket. Nou, daar kunnen we natuurlijk wel goed gebruik van maken met die hittegolf die weer aankomt.
1: Ja, precies. En tot morgenavond 6 uur kun je reageren. Dat is de zaterdag natuurlijk voor de mensen die nog terugluisteren. Want het gebeurt ook regelmatig. Dat die ook nog de kans hebben om mee te doen in dat. Een soort van uitgesteld genot. Heerlijk. aarondonair@ditishelmond.nl inderdaad. Of een DM'tje Facebook, Instagram. @aarondcrew. Ja, in welke musical acteerde Noah? Acteerde. Of komt het ook weer terug? Nee.
2: Daar mag ik officieel gezien volgens mijn contract niet over spreken. Oh. Maar
1: wat goed.
2: Ik speel er niet
0: meer in. Dat is op een need-to-know basis.
1: Je kan het weten.
2: Wat zeg je?
0: Het is op een need-to-know basis.
2: Ik mag geen interne info geven. Daar staat letterlijk in mijn contract. Oh, ja? Oh, doe nog eens. Ja? Oh, heerlijk.
1: Dat betekent het volgende, dat we toe zijn aan het volgende onderwerp. Nee. Maar dus dat is de Doldwaanse prijzenquiz met de vraag over Noah. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat komen. En inderdaad, na 6 uur krijgt de winnaar vanzelf bericht. Een ander onderwerp. Bittergarnituur. We hadden het net over, moet het nou met mayo? Ik eet dat, ik vind het lekker, bittergarnituur met mayo. Maar Noah, die kreeg een attack.
2: Ja, sorry.
1: Een soort van, dat.
2: Oeh, ja, daar was hij weer.
1: Daar was hij weer. Maar wat jij vindt dat het met mosterd moet?
2: Nou, een bruine fruitschaal, zeg maar, moet sowieso... ik moest hem er een keer in zeggen.
1: Een bruine fruitschaal! Wat goed! Hou op, joh.
2: ik vind een bitterbal, zeg maar, die pak ik vaak met mosterd. Maar het varieert een beetje. Vaak ben ik zo'n crimineel, zeg maar, die als er een bruine fruitschaal op tafel komt, dan pak ik echt elke snack met elke soort saus. En daar vinden anderen vooral iets van. Nou, ik pak gewoon wat ik lekker vind.
0: Als je niet aan het dubbeldippen bent, heb ik daar niet zo'n probleem van.
2: Nee, hooguit de achterkant er nog een keer in dippen.
0: Ja, kijk, dat is ook weer een heel gesprek, hè. Ik ben het daarmee eens.
2: Ja, ja, waar je niet aan geknabbeld hebt, dan mag je er nog een keer erin stoppen.
0: Wat vind jij daarvan, Aaron?
1: Ja, dat ben ik het mee eens eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan als het even kan, nog even de zijkant ook. Of ik dat niet
2: ja, maar dan moet je weer oppassen dat je niet net een randje geknabbelde.
1: Het geknabbelde.
0: Als je nou de midden breekt, dan heb je weer twee onderkantjes.
1: En,
2: ja, maar ligt er ook aan met wie ik ben. Want als er bepaalde vrienden van mij zijn, die mogen best dubbeldippen.
0: Oké, vooruit.
1: Ik maak een notitie, ik schrijf even mee. Maar ben je meer van de airfryer of van het frietvet?
2: Thuis airfryer, liefst frietvet. Alleen ik vind het zelf te veel moeite.
1: Ik deel die mening.
2: Ja.
1: We gaan lekker beginnen met de tipparaden. Wat is jouw... waar luister je in je vrije tijd naar qua muziek? Is dat dan ook clubby, Engelstalig? Of is dat echt de Nederlandse...
2: Amazing,
1: slagermuziek. Nee. Dat Duitse slager kan ook, hoor.
2: Jawohl.
1: Waar luister je naar?
2: Oh, ik heb hem niet meer, hoor.
1: Ik zag even een dubbele tong.
2: Ja,
1: maar dat geldt terzijde.
2: Heerlijk. Ik luister... Ja, het zal je niet verrassen. Ik luister vooral naar musical muziek.
1: Ja, oh ja.
2: Tuurlijk. Van enorm veel musicals. Ook deels pop. Ik ben enorm breed in muzieksmaak. Het kan klassiek zijn. Het kan muzikaal zijn. Het kan country zijn. Echt van alles, zeg maar. Maar het liefst heb ik musical muziek van verschillende musicals.
1: Nou, dan staat dit heel erg in contrast. Hier om te vergeten heet de nieuwe single van Tom Bijsterveld. En die vinden we op tip 3. Ik ben benieuwd naar je mening. Daar komt hij hoor. Ja! Polonaise! Oh!

0: Daddy Swims, Break Up in Reverse. En ja, die hoorden we als tip.
1: 2.
0: En daarvoor hadden we natuurlijk tip.
1: 3.
0: En dan zometeen hebben we tip.
1: 1.
0: Oh ja, bedankt. Zo leuk. Hallo.
2: Kan je nou wel schieten?
0: Vind je het niet zo leuk?
2: Doe het dan in ieder geval op volgorde.
3: Ik wou
2: 3,
3: het net
2: 2,
3: zeggen.
2: 1.
0: Oh, je krijgt daar kramp van.
2: Ik krijg hier echt even hoofdpijn van, ja.
3: Oh. Volgens mij keek je ook even een beetje nasty aan. Ik vond, wat ben je nou aan het doen? Oh. 2, 3, 1.
0: Nou, het was... We hoorden in ieder geval Tom Bijsterveld met Hier om te vergeten op tip.
1: 3.
0: Wat hoorden we daarna?
3: Daarna kwam Teddy Swims met Break Up in Reverse.
0: Op tip.
1: 2.
0: En nu gaan we luisteren naar...
3: Lenny Monceau met Wrecking Ball.
0: Op nummer
1: 1.
0: Zijn jullie tevreden?
2: Ja, nu wel. Ja, ja.
0: Wrecking Ball.

0: De nieuwe Lenny Monsou en Wrecking Ball. Tip 1, dat was de tipperade. Straks gaan we natuurlijk weer uitpakken met onze Interactive Power Chart. In het tweede uur gaan we weer aftellen van 10 naar 1. Met onze hitlijst. Interactief. Hè? Het woord zegt het al. Interactive Power Chart natuurlijk.
1: En dan wel in de goede volgorde mag ik hopen.
0: Ja, van 10 naar 1.
1: Ja, gelukkig.
0: Ja, we gaan het speciaal voor jullie. Nou, we zijn zometeen toe aan het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we natuurlijk weer terug met deel 2. Erwin Dionair met die Interactive Power Chart. En dan babbelen we nog gezellig door met Noah. Vind je het gezellig? Heb je nou je zin?
2: Jazeker. Wat is super gezellig.
0: We gaan eruit met Fireflies, Martin Garrix en U2. Tot zo aan de andere kant van het nieuws.

0: Zometeen meer.
1: R&D On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dion Air XL. Met Aaron
8: en Deska.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
8: Ja, welkom terug. Deel 2, Aaron Dion Air XL. Dit is Helmond Radio. 7 augustus is het inmiddels alweer. Ja, ik ben Aaron, jij bent Deska. Gezellig dat je er bent nog steeds. En onze studiogast is niemand minder dan Noah Lintermans.
9: Hallo,
8: voor de mensen die net. Ja, want je bent ook stemacteur, hè? Je kan allerlei stemmen opzetten.
9: Ik doe zoveel, joh.
8: Zeg eens met die deuren, dat vind ik leuk.
9: Welke deuren?
8: De deuren openen in uw richting.
9: Beste gasten, de deuren openen in uw richting.
8: Ja, geweldig, hè?
10: Dit is een trade buiten.
8: Heerlijk.
9: Beste gasten, ja.
8: Ja. Enig. We zijn toe aan de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene, met name de sportswear community, in stories, reels en posts. Nou, ik ga ze even opnoemen en dan gaan we iedere week één liedje uit die top 5 draaien. Want sommige liedjes staan dubbel. Dus die staan ook in de Interactive Power Chart. En dan zouden we er twee keer naar gaan luisteren. Kijk, dat zou wel bij bepaalde platen kunnen. Maar niet bij alles natuurlijk. Op 5, R&D, Let's Get Kinky. Die gaan we niet draaien, want die staat ook in de...
10: Dat vind ik nou jammer, want dat was toch wel mijn favoriete uit de lijst, hoor.
11: Ja, wie maar... was ze ook alweer?
10: Ja, volgens mij is die heel knap.
11: Oh, ja, zeker. Maar die gaan we op spontaan warm van.
8: We gaan straks draaien in de Interactive Power Chart. Nummer 5. Ja, ik wou er helemaal van, maar apropos. Op 4, Affirmism met Bimbo. 3, Madonna, Rate and Read My Lips. Op nummer 2, Trixie Mattel en Solid Pink Disco. En dan op 1, Fetish met Trench. Nou, die hebben we ook een aantal keer gedraaid. Maar we gaan nu luisteren naar Madonna. Een van haar tracks van het album Confessions 2 is heel populair, hè, in de gay scene. En dat is met name Read My Lips. Nou, die staat op nummer 3 in deze top 5. De top 5, de Rainbow Fetish Hitparade top 5, wordt iedere week in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. Dus even volgen, @MrSportswearNL. Dat is het. Hebben jullie daar vragen over? Of is het allemaal duidelijk?
11: Ik denk dat het wel goed moet komen.
8: Wat vind jij eigenlijk van het nieuwe album van Madonna? Ben je een Madonna-fan? Of Madonna-fan geworden? Want er zijn heel veel van de nieuwe generatie jeugd nu die haar ook hebben leren kennen door onder andere de samenwerking met Sabrina Carpenter.
11: Ja, ik luister minder naar de top 40, naar de typische radioprogramma's en hits, zeg maar.
8: Ja, je luistert naar musical.
11: Ik luister heel erg naar mijn eigen muziek. En ik ben daar wel... soms ben ik een beetje zoekende naar nieuwe muziek. Maar ik luister dus weinig echte typische hits. Ik kom veel op Pride events, zeg maar, waar ik dus wel veel van dat soort nummers hoor, maar soms sta ik ook echt met mijn oren te klapperen als iedereen als een soort musical ineens allemaal samen begint te dansen en te zingen.
8: Oh,
11: dat,
8: ja.
11: ik heb hier een memo gemist, denk ik.
8: Precies dat.
11: Dus dan ga ik ze wel luisteren en dan komt het volgende Pride event goed.
8: Ja, dat. Op nummer 3 in deze hitparade top 5, Madonna en Read My Lips.

0: heerlijke plaat. Read My Lips, Raids en Madonna. Tip 3 in de Rainbow Fetish hitparade. Top 5. Hallo, dag. Bij ons te gast inderdaad nog steeds Noah Lintermans.
1: Jazeker.
0: Heel veel gedaan, maar ook gefigureerd in mijn videoclip Let's Get Kinky.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat ervaren?
1: Oh, dat was zo leuk. Het is zo gezellig geweest. Ik heb er nog steeds vriendinnen aan overgehouden, ook zeg maar van de andere figuranten.
0: Ja, en ik ben ook jouw vriendin.
1: Jazeker, mijn nichtje.
0: Ja. Ja.
1: Geen neefjes, maar nichtjes, hè?
0: Ja.
1: Nee, maar het is echt zo gezellig geweest. Het was een hele leuke sfeer, leuke middag samen gehad, zeg maar. Dus echt enorm van genoten.
0: Ja, en die staat zometeen ook op nummer
2: 10.
0: Want we gaan beginnen met onze Interactive Power Chart van deze week. Week 32, als ik me niet vergis. Ja, 2026. Interactive Power Chart. Het is de hitlijst die dus mede wordt samengesteld door de luisteraars. Straks gaan we nog eens vertellen hoe je je stem kan uitbrengen op je favoriete liedje. Hè? Wie wil jij dat er op nummer 1 staat? Daar gaat het om inderdaad. We gaan hem draaien op nummer 10. Ja, met de hakken over de sloot. Dus ik hoop dat er wel wat stemmen nog binnenkomen. Want ik vrees... Ik heb zo'n voorgevoel dat hij er anders volgende week uit ligt. Dat willen we niet.
3: Ja, maar dan maken we er volgende week gewoon de Interactive Top 11 Power Chart van, toch? Dat is jouw programma.
0: Dat hij op 11 staat, bedoel je? Ja, je brengt me op ideeën. Nou vind ik het leuk als Noah hem even aankondigt.
1: Ik was nu niet voorbereid. Ze hebben weer voor een blok. Ja?
0: Ik heb misschien even iets leuks. Wacht even. Dit is leuk.
1: Ga je gang. Hij kribbelt.
0: Ja hoor.
1: Ja, komt-ie. Hier is R&D met Let's Get Kinky.

0: Ospa en Clooney en Free Your Mind hoorde je op nummer 8. Daarvoor op 9 nieuw binnen Kygo en Max McKnown met Take Me Back. En Aaron D, Let's Get Kinky op 10 daarvoor. Ja, het is zo gezellig in de studio. Bij ons is...
1: Je had het wel even mogen zeggen dat je de microfoon is open gehoord.
0: Ja, sorry. Ik dacht ik doe het even iets spontaans, want het gebeurt bijna nooit.
2: Kleine bedoel.
0: En daar is Jason! Ja!
3: Jason. Oh, en we zijn weer zo blij.
2: Altijd als huis? Jij bent.
0: Voor de kasteeltuin concerten update. Want die hebben we ook natuurlijk weer. Noah, bezoek je wel eens de kasteeltuin concerten?
4: Zeker. Eigenlijk elk jaar wel een keer, zeg maar. Minimaal één keer. Heel gezellig.
0: Heel gezellig. Want het is natuurlijk de 24e editie inmiddels alweer. En vanavond zijn we toe aan de zesde.
3: Vijfde. We tellen alweer af. Maar we hebben een leader.
0: Ja. Moet dat nu al? Wacht even, moet dat
3: nu? Er zit alle informatie in.
0: Oké, daar komt hij hoor.
5: 8 weken lang brengen wij je de leukste evenementen, verrassende activiteiten...
3: Het is wel tering zacht.
0: Stil!
5: ...uit Deurne, Helmond, Asten en Zomeren. Welkom bij Zomer in de Pil.
0: Nee, dat is te zacht. Stop. Stop de muziek.
2: Hoe zacht
0: dit moet anders. Waarom stopt het niet?
3: Dat is een leader.
0: Het was veel te zacht. Kan ja, jongens, het niet harder?
2: Het is en blijft live keer. Radio natuurlijk.
3: Oh shit.
0: Inderdaad, Tesca, red de toestand.
2: Oh god. Oh. Nou, ja, er gebeurt hier van alles.
0: Mijn koptelefoon wordt aan mijn kop afgerukt.
4: Jij kan wel hebben.
0: Dat is waar.
2: Het is zo jammer. Natuurlijk. Het is zo jammer dat jullie hier geen beeld bij hadden. Want dit was wel toch even een momentje.
0: Nee, die doet het niet.
4: Ja, als
0: die
4: andere nou live gevlogd was.
5: Ja. The Bean Machine.
3: Nee, dit is verkeerd.
0: Nee, die moet je hebben. Eén.
2: Ja, gelukkig hebben we
5: het. 8 weken lang brengen wij je de leukste evenementen, verrassende activiteiten en het laatste zomernieuws uit Deurne, Helmond, Asten en Zomeren.

0: Nou, ik vind het wel heel professioneel.
1: Ja, goed hè?
2: Nu
1: ja.
2: wel, ja.
1: Ja, toch gemaakt door een computer. Dat vind ik iets minder.
0: Ik wil het nog een keer.
3: 8 weken lang brengen wij je de leukste evenementen, verrassende activiteiten en het laatste zomernieuws uit Deurne, Helmond, Asten en Zomeren.

0: Ja, dit was hem.
1: Ja.
0: Dit is hem wel, hoor.
1: Ja, dit was op goede niveau.
0: Ik vind het fantastisch. Dat is op goed niveau, inderdaad. Volgende onderwerp.
1: Ja, met vanavond in de Kasteeltuin. Op het hoofdpodium staat The Bee Machine. The Bee Machine maakt een feest van een ieder concert en staat enorm bekend. Je hebt weer goed tekst geschreven.
0: Dat is helemaal niet waar. Heb ik letterlijk overgenomen van de website.
1: Ja, dat is hartstikke kut.
0: Ik weet niet wie dat schrijft. Stop die muziek.
1: Ze maken muziek met altijd enorm veel lol. Die ze op het podium hebben. Een super strakke blazerssectie. Die als een basis staat.
2: Zal ik het even doen? Een beetje amateuristisch.
1: Het is echt amateuristisch. Maar als je deze tekst leest.
2: Nee, ik hoef niet te lezen.
3: Ik snap waarom die misgaat inderdaad.
0: Ja, zie je wel.
1: Nee, staat als een huis. En drie ijzersterke vocalen zijn een garantie voor een vette disco. Met een dansbare disco dendert deze zeer ervaren 11-mensende formatie door Nederland. En soms zelfs daarbuiten. En als je die tekst voor volgende week kopieert, Aaron, gooi hem even door ChatGPT en gooi de prompt erbij. Maak er een voice-over tekst van op leesniveau B1.
0: Maar dit is letterlijk van de website overgenomen.
3: Ja, maar kijk, deze zinnen kloppen technisch gezien wel, maar ze gaan niet heen waar je denkt dat ze heen gaan.
1: Nee, Deska. En dat is al 3 jaar.
0: Deska.
3: Ik voel je pijn.
0: Deska, is dat een Nederlands woord? 11-mensformatie?
3: Vanaf nu wel? Ik weet niet, als er geen woord voor is, dan maken we er een woord voor.
1: Dan melden we hem nu aan bij de dikke vandalen.
3: Ik vind als Nederlanders het in Nederlandse tekst kunnen gebruiken, dan is het nu een Nederlands woord.
2: Ja, nog een keer.
3: Is het shut-up knopje van vandaag.
0: Wat is er met de B-machine?
1: Die klinkt als volgt, dacht ik.

0: Ja, wat een climax. Nou, de biermachine dus vanavond op het hoofdpodium. Dus dat wordt genieten. Wat staat er op podium Westen, Jason?
1: Ja, was dit wel op zender of niet op zender?
2: Wat? Het rode lampje was zeg maar aan.
1: Het rode lampje was aan, maar welke microfoon?
0: Dat is bij mij ook wel eens maar zo'n ander tijdstip.
1: Oh, wat een dieve sorry. Maar goed, maakt niet uit. Op podium West hebben we vanavond Cherry Red staan. En zij staan voor een lekkere rockabilly. Swingende rock'n'roll hits uit de meest spannende tijdperk met een hedendaagse popmuziek. En de 50s. De band staat uit 4 zeer ervaren muzikanten. Met als leading lady Marianne. Met haar prachtige vocalen weet zij bijzondere sound neer te zetten. Met als kers op het
0: toetje de saxofoon.
1: Nee, moet het taart wezen. Ja,
0: de maar dat saxofoon. Is Helmonds, hè?
2: Geen mayonaise op bitterballen, kers op de taart.
1: Jawel. Oh, nou kunnen we echt een discussie starten hier.
2: Oh nee, ben je er ook zo een?
1: Team mayonaise.
3: Oh, hou op, hoor.
0: Jeet, ja, ben jij voor mayonaise bij de bitterballen? Ik ook. Maar op jouw broodje eindelijk kroket. Iemand die met mij is.
1: Maar op jouw broodje kroket, wat doe je dan?
2: Mosterd.
1: Nee.
2: Ja.
0: Nee, dat moet op zijn Helmonds gezeerd een mayonaise klodder.
2: Oh, godverdamme.
3: Oh, mag ik alsjeblieft vaker terugkomen? Ik weet niet. Ik heb het hier warm, jongens.
0: Vind je het gezellig?
2: Ik wil dus wel even zeggen, ik heb het op mijn story gedeeld. En ik heb dus heel veel minderjarigen, zeg maar ook 14-jarigen, die hier naar zitten luisteren nu. Sorry.
1: En die zeggen allemaal mayonaise.
3: Wacht even. Over mayonaise en over kroketten.
0: We hebben helemaal niks.
2: Ja, en ook zeg maar...
0: We hebben helemaal niks verkeers gezegd.
1: Helemaal niks.
0: Sorry, ik praat door je heen.
2: Nee, maar zeg maar ook net... Ja.
3: Die kunnen
1: oh ja, maar die woorden
3: hebben.
1: Kennen ze al lang.
3: Jong geleerd als oud gedaan, toch?
1: Ja. 14 jaar.
2: Ja. Ik ben een heel goed voorbeeld, zeg ik tegen ouders, dat zeg ik.
0: Maar vanavond, ja, dat is geweldig. Cherry Red, rock and roll en de Bee Machine. Dus gaat dat zien, inderdaad.
1: En ik hoop dat het vanavond een beetje droog blijft. Ik heb het weer nog niet gezien.
0: Nee,
1: maar
0: ja,
1: als
0: het blijft
1: je
0: droog.
1: Hier uit de teuren kijkt, dan denk je af en toe echt van...
0: Het blijft droog. Blijft
2: maar Aaron, kijk even naar buiten, achter je.
1: Ik vind het weer vandaag toch wel een discutabel puntje.
0: Dat valt niks uit.
3: Dat hoop ik vaker.
0: Dit is onze redding. We gaan naar Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten op nummer 7. Gezellig hoor.
4: 7.

0: Silver. Silver Lines hoorde je. Dat is het. Ik kom mezelf nu heel zacht. Hallo?
1: Hallo?
2: Test.
3: Hallo?
1: Ja, maar ik...
3: Nou, dag hoor.
2: Ja.
1: Wat was het? Wat deed je?
0: Another. En Emily Warren met Silver Lines was dat op nummer 4. Dat was het.
1: Ja, maar ik vind het geen gepaste nummer voor een interactive power chart.
0: Nee, dus dat mag niet opgestemd worden eigenlijk.
1: Nee, ik vind, dit is niet power chart waard.
3: Nee, het is hem niet helemaal, nee.
0: Het is Another. Dus de vorige hit was een grotere hit. En dat is, die gaan we zo draaien, Talk to You.
1: Talk to You?
0: Ja,
1: van...
0: die ken je wel.
1: Oh, die ken ik wel, ja. Die staat ook in de top 40 van deze week.
0: Dat is het. Maar daarvoor hoorden we Criss Cross Amsterdam, My Oh My, Bizarre, Madonna, Martin Garrix hoorde je ook nog. En natuurlijk Rutger van Barneveld. En

0: Er was op gestemd, dus nog steeds.
1: Serieus?
0: Ik krijg hele rare gezichten nu. Maar in ieder geval, Deska heeft een mededeling.
2: Ja, dan wil ik daar meteen even op aanhaken. Want dat is wel mooi jullie schuld. Ja, mensen die nou zitten te luisteren. Want de Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek.
0: En dus, zo is het.
2: Ja, willen we Jason en Aaron nou redden van nog een keer diezelfde op nummer 1... dan kunnen jullie meestemmen aan de lijsten samenstellen. En dat kun je doen door middel van de artiest en de titel te mailen naar rndonair@ditishelmond.nl of via een DM @rndcrew. En de hitlijst wordt wekelijks gepubliceerd op de Facebookpagina facebook.com/rndonair.
0: Ik vind het fantastisch.
2: Stemmen. En red deze arme jongens.
0: Nou ja, de top 3 hebben we nog niet gehoord natuurlijk. Hè? Dus ik ben benieuwd of Noah het er ook mee eens is met die top 3 zometeen. Musical muziek staat helaas niet in onze Interactive Power Chart, maar dat geldt terzijde. Ik wil wel even weten, want ja, het is alweer 4:15. Het gaat snel als het gezellig is natuurlijk. Even kort, wat zijn jouw toekomstplannen en je dromen? Wat wil je nog heel graag bereiken?
3: Het is mij gewoon heel belangrijk dat ik van elk moment geniet wat ik heb, zeg maar. Als ik nu gelukkig word van een reep chocola, dan houdt niemand me tegen om een reep chocola te halen.
0: Precies,
3: maak dan elke dag iets moois. Verder heb ik niet specifieke langdurige plannen, zeg maar, voor de toekomst. Gewoon genieten. Meer boekingen. Weer voor musicals audities doen. En verder gewoon echt genieten.
0: Hoe kan men jou vinden? Social media?
3: Zeker. Ik heb mijn gewone Instagram-account als noah.lintermans04. En mijn drag Instagram-account is miss.sasha, S-A-S-H-A, en dan een X erachter.
0: Oh, en miss met dubbel S?
3: Zeker, tuurlijk.
0: Oké, okay, nou, geweldig. Dank je wel.
3: Altijd meer.
0: Altijd meer. Nou, fantastisch. Bedankt. We gaan luisteren naar de nummer
4: 3.
0: Wat is dat, Deska?
2: Nou, de nummer 3, dat is dezelfde artiest als het nummer 4. Another featuring 54 Ultra, Talk to You.
0: Ja, deze vinden jullie veel leuker, dat weet ik zeker. Dit. Dat is de voorganger van die je net hoorde.
5: Maar eigenlijk breek jij nu de radioregelen.
0: Waarom?
5: 2 keer dezelfde artiest achter elkaar.
0: Nee, het gaat om dezelfde plaat, toch?
5: Nee, de artiest.
2: Ja, maar
3: daar hebben wij weinig
2: nou?
3: Keuze in, hè?
0: Precies.
3: Het is toch de stemmen van de luisteraar.
0: In ieder geval,
2: dat ook.
0: Nummer 3.

0: Nou, dit is ook een zomerhit, toch, Deska? Heerlijk, hè?
1: Heel leuk.
0: Ja. De nummer 2, inderdaad. Hugel. Spreek je dat zo uit? Salto? Hugel?
1: Hugel.
0: Hugel?
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Hugel.
1: Nee, nou.
0: Jamaican. Jamaican.
1: Is het.
0: Bam Bam.
2: Ja, ik voel de vibe wel.
1: Ja,
0: vind je het leuk dit?
2: Ja, ik vind het een lekker nummer.
0: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Hè. Zometeen de nummer 1, maar eerst een overzicht in vogelvlucht. Zal ik die doen?
1: Ja. Take it away.
0: Even
2: Zoef,
0: kijken.
2: Daar gaat hij hoor.
0: Op nummer 10 hadden we R&D met Let's Get Kinky. Op nummer 9, even aan het zoeken ondertussen, ja. Kygo en Take Me Back. Prospera en Clooney, Free Your Mind. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht. Op 7, op 6 Madonna, Martin Garrix met Bizarre. My Oh My, Criss Cross Amsterdam op 5. En op 4, Another en Silver Lines. Ook Another, maar dan met de track Talk To You op 3. En op 2 dus Salto en Hugel met Jamaican, Bam Bam. Dat betekent nog steeds op 1, ja, hij wordt vervelend, sorry. Shakira en Burna Boy met Die Die. Dat vind ik dan, ja, grijs gedraaid. Maar het staat nog steeds op 1. Ja, dat.
2: Plat
0: eigenlijk.
2: Gedraaid is het toch?
0: Wat, plat gedraaid?
2: Ja.
1: Ja, maar hij is veel en hij is oud.
3: Hij is volledig
2: klinkt wel als ik, veel en oud. Zo voel ik me in ieder geval soms.
1: Spiritueel gezien misschien, zeg. 22, oh, wat ben ik oud.
2: Oh ja, ja, ik voel hem helemaal in mijn knietjes. Ja.
0: Ik heb nog een paar leuke mededelingen.
3: Nice.
0: Vloddertje van Annie M.G. Smit wordt verfilmd en de opnames zijn in Brandenvoort. Ja, we zijn toe aan eventjes wat regionieuws. Wie is er niet opgegroeid met Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat? De kinderboeken van Annie M.G. Smit zijn nog steeds helemaal hip. Zo hip dat haar boek Vloddertje wordt verfilmd en de opnames daarvoor zijn in Brandenvoort. De voorbereidingen voor de opnames van de bioscoopfilm Vloddertje zijn in volle gang. Brandenvoort is deze zomer de opnamelocatie. Hoe cool is dat? Waarschijnlijk dus omdat de wijk met de Anton Pieck-achtige uitstraling en gezellige straatjes eruit ziet als een decor uit een kinderboek. Daar hoeven ze geen set voor te bouwen. Dat hebben ze gewoon op Brandenvoort natuurlijk. En lijkt het jezelf ook leuk om te schitteren op het witte doek? Op de website van castingbureau Blue Circle staan oproepen voor figurantenrollen in de film. Hoe leuk is dat? Kruip bijvoorbeeld in de huid van een bruiloftgast, bloemist of kaasboer. Meer hierover lezen, dat kan op indebuurt.nl. Leuk hè, Deska?
1: Ja, nou ik heb een Blue Circle account. Maar dan moet je dus ook allemaal foto's en zo uploaden. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat was een beetje veel werk. Maar
0: oh, het hoeft
1: misschien
0: niet,
1: ga ik dat nou nog een keer doen.
0: Ja, misschien wel. Ja. Dan kun je eens even kijken. XXL Gym Helmond opende afgelopen weekend haar deuren. Meer dan 500 sporters waren er al snel bij en werden lid. Vele van hen komen naar de grote sportschool aan de Oostende voor de exclusieve apparaten die in nog geen andere Nederlandse sportschool te vinden zijn. De Universal Cable, ook wel kabelstation met bewegende armen genoemd, is pas een maand op de markt, maar Helmond beleeft een primeur met de beschikbaarheid van dit apparaat. Meer hierover op ditishelmond.nl. Heb ik nog één bericht. Wil jij dat doen, Deska? Vind ik wel
1: ja.
0: Leuk.
1: Ja, nou gezellig. De bezoekers van de speeltuin Helmond West zijn een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor een nieuwe glijbaan.
0: Oh, wat leuk!
1: Oh, daar wil ik wel vanaf.
0: Ik wil glijden.
1: Als die klaar is. Ja, de aanleiding is het verdwijnen van de populaire grote glijbaan. We gaan gewoon door, jongens.
0: Ja hoor.
1: Die dit jaar niet meer door de veiligheidskeuring kwam. Ja, dat is wel jammer. De initiatiefnemer Janie Hendricks. Janine.
0: Ik
1: ben heel goed de namen oplezen.
0: Tante Janine, dat is iemand anders.
1: Nou, zij kwam in ieder geval vorig jaar regelmatig met haar kinderen naar de speeltuin en merkte toen hoe geliefd de glijbaan was. En toen zij dit jaar terugkeerde, bleek het toestel afgekeurd te zijn en afgezet met hekken. De kinderen, dit is een quote, vonden die glijbaan altijd superleuk. Toen we zagen dat hij weg moest, dachten we meteen, dit moet eigenlijk terugkomen. Nou, dat vertelde zij dus zelf. De crowdfunding, daar hoopt zij mee een hele toffe goal te behalen. Namelijk de eerste financiële bijdrage leveren voor een nieuw speeltoestel. Het streefbedrag is vastgesteld op €6.000. En inmiddels is er al ongeveer €600 opgehaald. Dat is al 10%. Een donatie doen voor de inzamelactie voor speeltuin Helmond West kan via gofundme.com.
0: Dankjewel. Nou, we zijn bijna aan het einde van de show. Alleen Shakira gaan we nog draaien met Die Die op nummer 1. Maar natuurlijk wil ik een heel groot applaus voor Noah Lintermans. Ja!
2: Ah, dankjewel.
0: Bedankt dat je te gast was.
2: Ja, was superleuk.
0: Enig, hè? Kom je een keer terug?
2: Tuurlijk wil ik terugkomen. Lijkt me enorm gezellig. Ik pies me net niet in mijn panty, joh.
0: En ik ga uit mijn plaat. Deska, dankjewel voor vanmiddag.
1: Nou,
0: dankjewel. Vond je niet te hysterisch?
1: Ik vond het geweldig.
0: Geweldig, heerlijk, ja. Hè? Nou, dank voor je komst.
1: Ja, en Aaron, jij natuurlijk ook bedankt. Want jij maakt iedere keer weer geweldige radioprogramma's.
0: Wat lief, dankjewel.
1: En namens ook alle luisteraars ook een dankjewel naar jou.
0: Dankjewel. En een heel fijn weekend iedereen. We gaan eruit met nummer...
4: Hey.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACT is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ASN-Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

Zo, beste luisteraars, een hele oprechte goedenavond. Dit is Helmond. En natuurlijk, dit is Helmond Radio. Zo, we hebben vandaag ook weer heerlijke muziek meegenomen. Heerlijk weer buiten. En nogmaals een heel oprechte goede avond. Ik ben erbij tot 8 uur. En zometeen gaan we dus beginnen met Brian May. Life My Bayou.

hoorde De Paul met China in Your Hand. We gaan verder met Survival en Eye of the Tiger.

We hadden Gary Rafferty met Baker Street. Baker Street, ja. En we gaan verder met Europe met Final Countdown.

hoorde je hierop met de Final Countdown. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van ons programma van Back to My Roots. Hierbij, dit is Helmond Radio. En nou, we gaan nog één plaatje draaien. Mike Oldfield.

zo, beste luisteraars. Ook weer de laatste uitzending van dit weekend. Ik ben er over een week ben ik er weer bij. Een heel fijn weekend. Geniet nog lekker van de zon. En graag tot volgende week.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Het laatste nieuws uit Helmond.
2: En de lekkerste muziek.
1: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACT is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Het
0: Koorjurke XXL.
1: XXL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook ACE&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.